U hoorde de Sicilienne, opus 78 van Gabriel Fauré. Dan nu een virtuose Fauré. Luistert u naar zijn Papillon uit 1884.

En zo fladderde de vlinder weg Le Papillon van Gabriel Fauré met cellist Steven Isserlis en Pascal Devoyon. Dan laat ik u nu graag nog twee delen horen uit de tweede cellosonate uit 1922. De eerste was 5 jaar daarvoor. Het zijn wederom Steven Isserlis en Pascal Devoyon in het eerste en tweede deel uit de tweede cellosonate opus 117.

Van Gabriel Fauré, het eerste en tweede deel uit de tweede cellosonate opus 117. Dit programma met cellomuziek van Gabriel Fauré werd voor u samengesteld door Cassandra van Acht voor de concertzender. En ik zie dat we nog wat tijd over hebben. Ik laat u nog de heerlijke celloversie horen van Après un rêve.

0: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de eerste uitzending van de Concertzender.
1: De Concertzender bestaat 30 jaar. Daarom zenden wij op zaterdag 30 november en zondag 1 december van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds live programma's uit met interviews en artiesten rechtstreeks vanuit de huiskamerstudio van de Concertzender. Stem af op onze speciale jubileumuitzending.

Elke eerste dinsdag van de maand om 6:00 s'avonds kunt u luisteren naar het programma Componist van de Maand, een programma van Agnes van der Horst. Maar een componist van de maand is niet zomaar iemand en daarom besteden we ook in de vroege edities met nieuw verschenen aandacht aan werk van de componist van de maand. Componist van de maand is Eugène d'Albert. Hij leefde van 1864 tot 1932. Hij gaat nu 3 werken uit zijn eigen opera Tiefland spelen aan de vleugel. En de vleugel is een welte mignon.

Eugène D'Albert speelde drie stukken uit zijn opera Tiefland. Hij speelde die aan de Welte Mignonvleugel. En deze muziek is uitgebracht bij het label Teldec. U luistert naar het programma Componist van de Maand. En deze maand is dat Eugène D'Albert. U hoort zijn pianoconcert nummer 1 in B-klein opus 2 met de delen Mäßig, Langsamlied en Findung, Erstes Zeitmaß, Cadenza en Dasselbe Zeitmaß. Piers Lane is de pianist en u hoort de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ellen Francis.

En zo komt In the Fan Country van Vaughan Williams tot een zacht en breekbaar einde. Ja, zo teder en zo intiem als de muziek van Vaughan Williams kan zijn, zo heroïsch kan hij ook op andere momenten weer klinken. Het zijn echt complete orkestwerken die hij heeft nagelaten. Waarin hij er ook vaak in slaagde om ieder individueel kleurtje uit het orkest weer prachtig naar voren te brengen. En ja, het zou zomaar kunnen dat hij dat heeft geleerd van Maurice Ravel. Want dat was ook een meester in de orkestratie. En Ravel was weer de leraar van Ralph Vaughan Williams. En Ravel zei over hem: hij is de enige van mijn leerlingen die niet mijn muziek schrijft. Nou, en ik denk dat dat een groot compliment is aan het adres van Ralph Vaughan Williams. We luisterden dus naar het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Brydon Thompson. En die combinatie gaat nu nog eventjes verder met de Five Variations of Dives and Lazarus. En dat zijn vijf variaties op wederom een liedje uit Norfolk. En dat liedje is weer gebaseerd op een legende uit de 16e eeuw.

verbeeldend en filmisch. Dat is toch wel die muziek van Vaughan Williams. U hoorde de Five Variations of Dives and Lazarus. Een stuk dat precies 80 jaar geleden in première ging in New York. De New York Philharmonic speelde op die avond in de Carnegie Hall. Het was bloedheet in New York, er was net een hittegolf bezig. Zul je net zien dat op dat moment de airco in de Carnegie Hall stuk gaat. Dus het was ruim 30 graden in die zaal, bloedheet. Iedereen schijnt met wapperende programmaboekjes in de hand te hebben gezeten om maar een beetje verkoeling voor zichzelf te maken. Maar iedereen bleef zitten tot het einde van het stuk. En dat is toch wel een groot compliment voor dit stuk van Vaughan Williams. Tot slot van het uur nog een laatste stuk van diezelfde dirigent en dat diezelfde componist bedoel ik. En dat is The Lark Ascending, oftewel de opstijgende leeuwerik. Het stuk begint met verstilde klanken van het orkest en daarna zet de solo-violist in. Die begint twijfelend met wat lage noten en beetje bij beetje stijgt hij op naar de hogere registers. En dat is dan die leeuwerik die opstijgt. De solo-violist in dit stuk is Michael Davis en het orkest is de London Symphony Orchestra. En dat staat onder leiding van dirigent Brydon Thompson.

We zijn aan het einde van het uur en daarom tot zover de Lark Ascending van Ralph Vaughan Williams. En daarmee sluiten we deze uitzending van Radio Romantica af. Ik dank u hartelijk voor het luisteren naar de Concertzender en heel graag tot de volgende keer.

Welkom bij De Wandeling. Vandaag hoort u in dit programma werken van Robert Schumann die op de een of andere manier bewerkt zijn. En de pianiste die in deze aflevering centraal staat is de inmiddels 81-jarige Argentijnse Marta Argerich. U hoort haar dit uur met verschillende kamermuziekpartners. En om te beginnen is dat cellist Misha Majski. Majski bewerkte twee deeltjes uit andere composities van Schumann voor cello en piano. En om te beginnen is dat het eerste deel, getiteld Nicht schnell, uit de drie romances voor hobo en piano, opus 94.

U hoorde tot besluit het eerste deel, Nicht schnell, uit de Märchenbilder, opus 113 van Robert Schumann. Cellist Misha Majski bewerkte dit pianostuk voor cello en piano. En naast Majski hoorde u ook pianiste Marta Argerich. En daarvoor hoorde u dit duo in een bewerking van een deel uit de drie romances voor hobo en piano van Schumann. En dan gaan we nu naar het volgende stuk. Marta Argerich krijgt nu namelijk gezelschap van een andere Argentijnse pianist en ook dirigent, Daniel Barenboim. Ze speelde in juli 2015 in het Teatro Colón in Buenos Aires onder andere de zes etudes opus 56 van Schumann, ook wel bekend als de Sechs Studien für den Pedalflügel. En een pedalflügel is een gewone vleugelpiano die ook voorzien is van een 29-tonig pedaal. En met dit voetklavier bespeelt de pianist als het ware een tweede piano. Van deze zes studies voor pedaalflügel van Schumann maakte componist Claude Debussy dan weer een bewerking voor twee piano's. En die voeren Argerich en Barenboim nu uit.

Marta Argerich en Daniel Barenboim speelden de Zes Studien für den Pedalflügel, opus 56 van Robert Schumann, in een bewerking voor twee piano's van Claude Debussy. Het volgende werk van Schumann is voor de ongebruikelijke combinatie van twee piano's, hoorn en twee celli. Schumann schreef het stuk in 1843, maar was teleurgesteld over het resultaat en trok het terug uit de catalogus. Op suggestie van Felix Mendelssohn gaf hij het opnieuw uit als opus 46, in een versie voor twee piano's, waarbij hij de introductie, een tussenspel en twee variaties schrapte. Maar u gaat nu luisteren naar de oorspronkelijke versie van Andante en variaties voor twee piano's, hoorn en twee celli van Schumann, nu bekend als Werk ohne Opuszahl nummer 10.

Dat was een live uitvoering van Andante en Variaties voor twee piano's, horen en twee celli in Bes Groot, werk ohne Opus 10 van Robert Schumann. U hoorde de pianisten Marta Argerich en Alexander Rabinovich, horniste Marie-Louise Neunecker en de celliste Natalia Gutman en Misha Majski. We besluiten deze wandeling met de bekende drei fantasiestukken van Schumann. Hij schreef ze oorspronkelijk voor klarinet en piano, maar ze worden ook regelmatig uitgevoerd door een cello en een piano en ook wel door een viool en een piano. Tijdens het Lugano Festival in 2006, dat is het kamermuziekfestival van Marta Argerich, klonk er een versie voor flugelhorn of bugel en piano. En dat werkt ook wonderbaarlijk goed. Luistert u naar Sergei Nakaryakov op bugel en Marta Argerich achter de piano in de drei fantasiestukken opus 73 van Schumann.

U hoorde de draaifantasiestukken opus 73 van Robert Schumann, oorspronkelijk voor klarinet en piano, maar hier in een versie voor bugel en piano. En die bugel werd bespeeld door Sergei Nakaryakov. En achter de piano zat Marta Argerich. Het stuk werd opgenomen tijdens het Lugano Festival in 2006. Tot zover deze aflevering van De Wandeling, dit keer gewijd aan kamermuziek van Robert Schumann. Samenstelling en presentatie Niklas Hoekstra en de techniek was in handen van Raf van den Driessen. Tot het eind van dit uur hoort u nog een stukje van Am Springbrunnen uit de 12 klavierstukken voor kleine und große Kinder van Schumann, oorspronkelijk voor piano vierhandig, maar door Claude Debussy bewerkt voor piano solo. U hoort pianist Jean-Pierre Armengaud.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komend uur de derde aflevering van de serie Dansen rondom de troon. In deze serie gaan we op zoek naar en rondom het Hof van Sint-Petersburg, Stockholm en onze Oranjes. Deze keer hoort u muziek van de Oekraïens-Russische componist Dmitri Stefanovich Bornjansky. Deze Bornjansky was een grote naam aan het hof van Catharina de Grote. Naast opera combineerde hij vooral Russisch-orthodoxe muziek. In totaal schreef hij zo'n 100 werken voor de Russische kerk. In deze muziek komen West- en Oost-Europese religieuze invloeden samen. Tchaikovsky gaf een groot deel van Bornjansky's kerkmuziek uit in 1882... En in dit uur een bloemlezing uit Bornjansky's religieuze muziek. Allereerst hoort u het concert voor koor nummer 4 en engelengezang nummer 7.

Dat waren twee koorwerken van Dmitri Bortjansky, het concert voor koor nummer 4 en engelengezang nummer 7. U hoorde het Klinka Staatskoor onder leiding van Vladislav Gemoschensko. Wilt u precies eens nalezen en op uw gemak wie nou de uitvoerende waren van deze koorwerken, dan verwijs ik u wederom naar onze website www.concertcenter.nl. We gaan verder met nog 3 concerten voor koor. U hoort achterin volgens nummer 34, 27 en 15.

U hoorde drie koorconcerten van Dmitri Bronchansky, uitgevoerd door het Klinka Staatkoor, onder leiding van Vladislav Germouchenko. U luistert naar de Concertzender met de derde aflevering in de serie Dansen rondom de troon. Deze keer hoort de muziek van Dmitri Bronchansky, een centrale componist aan het hof van Catharina de Grote. We sluiten deze aflevering af met een zetting van Psalm 137, uitgevoerd door het Jurlov Staatskoor onder leiding van Stanislav Gusev.

pianiste Ka-Ling Colin Lee op de prachtige Pleyel fortepiano, de fantasie opus 49 van Chopin. We gaan door met een fantasie polonaise van Chopin, een fantasie polonaise uit 1846, waarvan, nou, misschien als je goed luistert, wel wat weg heeft van een symfonisch gedicht.

Etude opus 10 nummer 2 van Schumann, gecomponeerd op basis van de zesde caprice van Paganini. Een werk uit 1833. Een jaar later bereikte Schumann grote hoogte in zijn variatiekunst. Intussen was het hem duidelijk geworden dat hij zijn toekomst als pianovirtuoos wel op zijn buik kon schrijven. Dat kwam door een zelfveroorzaakte blessure aan de pezen van een van zijn vingers. Daarom concentreerde Schumann zich op zijn twee andere talenten, schrijven en componeren. Hij was in die tijd verloofd met Ernestine von Fricken. Haar vader, de adellijke Freiherr von Fricken, was amateurcomponist en hij stuurde Schumann een proeve van zijn bekwaamheid op. Het stuk bestond uit een thema met variaties. Een tijdje later schreef Schumann een beleefd briefje terug. Hij was namelijk niet erg onder de indruk van de variaties. Dat zei hij natuurlijk niet tegen zijn aanstaande schoonvader, maar hij vertelde wel dat hij zelf ook met dat thema aan de slag was gegaan. En die variaties zijn uiteindelijk uitgegeven onder de titel Étude symphonique. Wij gaan luisteren naar het thema en een paar variaties, een opname van Sviatoslav Richter.

Richter met delen uit Schumanns Étude Symphonique. Vooral de laatste variatie die we draaiden vind ik een wonder van schoonheid met die verrassende geheimzinnige akkoorden in de onderhand. Je vraagt je af of Freiherr von Fricken zijn eigen thema nog wel herkende in deze vermomming. Schumann droeg zijn Étude Symphonique op aan een Engelsman. Mendelssohn had in Engeland een zeer veelbelovende pianist en componist horen spelen. 18 was hij pas. Hij heette William Sterndale Bennett en Mendelssohn was zo weg van zijn spel en van zijn composities dat hij hem uitnodigde om naar Duitsland te komen. Daar kwam hij via Mendelssohn in contact met Schumann, die Bennett in zijn muziektijdschrift De Hemel in prees. Ze werden goede vrienden. Ja, en als je dan die naam Bennett leest, dan vraag je je af of die misschien ook etudes heeft geschreven. En ja hoor, enig zoekwerk leverde op dat hij voor Queen's College in Londen een bundel Preludes and Lessons heeft geschreven. En lessons zijn natuurlijk etudes. Hier komen er een stel, gespeeld door Ilona Bruni.

U hoorde 5 Preludes and Lessons van William Sterndale Bennett. Bennett heeft zijn belofte als wonderkind nooit helemaal waargemaakt. Hij was in zijn jeugd zo omstandig bejubeld en daaraan verslaafd geraakt dat hij later last kreeg van onthoudingsverschijnselen. Bovendien componeerde hij voor zijn tijd behoorlijk ouderwets. In het jaar 1831 verschijnen er in Wenen een stel variaties van een jonge, nog onbekende Poolse componist. Reacties blijven niet uit. Eén daarvan is een wild enthousiast artikel van een jonge man uit Kassel. Dat was Schumann. Hij sloot zijn artikel af met de woorden: "Hoed ab, meine Herren, ein genie." Zo begroette Schumann de komst van Frédéric Chopin. Iets later schreef Chopin een reeks van 12 etudes. Net als Schumann rekte hij het genre etude op en maakte er niet alleen oefenmateriaal, maar ook voordrachtstukken van. Clementi heeft Chopins etudes nog net voor zijn dood kunnen horen en hij verbaasde zich erover hoe Chopin verstand en gevoel had weten te combineren. De grote Franse pianist Cortot heeft eens gezegd: "Chopins etudes zijn net zo ontoegankelijk voor muzici zonder virtuositeit als voor virtuozen zonder muzikaliteit." De eerste etude die ik wilde laten horen is nummer 5 uit de reeks. Daarin raakt de rechterhand, als het goed is, alleen maar zwarte toetsen. Hij is bedoeld voor de ontwikkeling van het zogenaamde jeu perlé, het parelend spel. Pianist Boris Berezovsky.

Chopin, etude opus 10 nummer 5 door Boris Berezovsky. We draaien er nog een uit die reeks, opus 10 nummer 6. Een broeierig klinkend stuk in de ver verwijderde toonaard S klein. Dat betekent dat er 6 mollen vooraan de balk staan. Zou net zo goed een nocturne kunnen zijn, vind ik. Harmonisch gaat Chopin hierin erg ver. Vooral als we bedenken dat Beethoven pas 4 jaar dood was toen Chopin hem schreef. We draaien een uitvoering van Louis Lortie.

Chopin's etude opus 10, nummer 6. Chopin droeg deze etudes op aan een collega, Frans Liszt, die ze graag op zijn concerten speelde. We hebben een verslag van Chopin over hoe Liszt ze uitvoerde. Ik zit hier eigenlijk te schrijven, maar ik krabbel maar wat, want in de kamer hiernaast zit Liszt mijn etudes te spelen. Ik wou dat ik het zo kon. We besluiten dit tweede deel van het programma over de piano-etude met nog twee nummers uit opus 10. Pianist Boris Berezovsky, samenstelling en presentatie van dit programma Thijs Bonger, techniek Evert de Kok.

Dit is de concertzender met het programma De Zweedse Symfonie. Nu het derde deel met muziek uit 1842 en 1845. Twee symfonieën vanavond. Met symfonieën van Frans Adolf Berwald. Geschreven dus in 1842, de eerste wat we u gaan laten horen. Dat is de symfonie in D grote terts, symfonie nummer 2. De componist gaf deze symfonie de titel mee Capricieuse. U hoort het Malmö Symfonieorkest onder leiding van Sixten Eerling.

De techniek faalt op dit moment even, maar er wordt heel hard gewerkt om de juiste cd op de juiste plek te krijgen en de juiste muziek te laten horen. Symfonie nummer 2 in D grote terts van Franz Adolf Berwald.

Wat mooi toch dat eenzelfde tekst zoveel inspiratie kan geven tot zoveel verschillende dingen. In volgorde van opkomst waren dat Hubert Parry, Peter Fricker, Roger Quilter, Ernest Farrer en de Te Tokaido en hun versie van Who Mistress Mine, tekst van William Shakespeare. In onze programmagids op concertzender.nl vindt u een volledige speellijst om nog eens titels en uitvoerende na te lezen. Ik liet u eerder in dit programma Schubert's versie horen van Who is Sylvia, bassist Sylvia bij hem. Gerald Finzi gebruikte die tekst ook en Who is Sylvia is het tweede lied en ook Oh Mistress Mine trouwens, die binnenkomt voor een prachtige serie liederen. De Brit Gerald Finzi werkte aan de 5 Shakespeare-liederen van 1929 tot 1942 en droeg ze op aan Ralph Vaughan Williams voor zijn 70ste verjaardag. In oktober 1942 gingen ze in première met piano en in december van dat jaar had hij een begeleiding gemaakt voor strijkorkest. De teksten haalde Finzi uit diverse toneelstukken van Shakespeare. Ik laat u graag deze orkestversie horen van Gerald Finzi, de cyclus van 5 Shakespeare-liederen, Let Us Garlands Bring, opus 18. Bariton Stephen Farco, samen met de City of London Symphonia, onder leiding van Richard Hickox. Come Away Death, Who is Sylvia, Fear No More, Oh Mistress Mine, It Was a Lover and His Last.

Ja, prachtige liederen, heerlijk gezongen door bariton Stephen Farku en de City of London Symphonia met dirigent Richard Hickox in de cyclus Let Us Garlands Bring, opus 18, van Gerald Finzi. In 1938, dus ongeveer in dezelfde periode als Finzi in Engeland, schreef in Nederland Piet Ketting een drietal liederen op Shakespeare-teksten. Piet Ketting is de vader van componist Otto Ketting. Hij gebruikte drie sonetten: Since I Left You, The Little Love God en Music to Hear. De opname die u van deze liederen gaat horen is er een uit de oude doos. Een grote box met LP's uit 1981, de antologie van het Nederlandse lied in de 20e eeuw. Mezzo-sopraan Elisabeth Kooijmans samen met Rudolf Jansen aan de piano.

Met de sopraan Elisabeth Kooijmans samen met Rudolf Jans aan de piano in Three Sonnets, een werk uit 1938 van Piet Ketting. De teksten van William Shakespeare stonden centraal in dit programma. Vorig jaar, in 2016, herdachten we groots zijn 400ste sterfdag. Maar we zijn nog lang niet klaar met hem, wel met dit programma. Ik dank u voor het luisteren en dit programma, Die Zank een Lied, is er elke tweede en vierde zondag van de maand.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van De Wandeling. Dit is de tweede aflevering van een serie uitzendingen over kamermuziek van componisten die opgeroepen werden of zich hebben aangemeld om mee te vechten in de Eerste Wereldoorlog, ook wel de Grote Oorlog genoemd. Veel van deze componisten hebben die oorlog niet overleefd of ze bleven door een letsel een verdere leven getekend. Een postuum eerbetoon met deze keer aandacht voor de muziek van de Britse componisten William Baynes en George Butterworth. Je hoort allereerst van William Baynes een pianowerk Tides. Het bestaat uit twee delen, The Lone Wreck en Goodnight to Flamborough. En het wordt uitgevoerd door pianist Duncan Honeybourne.

Dat was pianist Duncan Honeyborn met Tides van William Baines. Baines kwam uit een muzikale familie en hij kreeg op jonge leeftijd pianolessen. En vanaf zijn 18e gaf hij pianorecitals als professioneel muzikus. In 1918 werd hij opgeroepen voor het leger, ondanks een zwakke gezondheid. In het legerkamp werd hij ernstig ziek, wat leidde tot een ziekenhuisopname. En de oorlog was inmiddels voorbij toen hij hersteld werd verklaard, maar zijn ziekte bleef een behoorlijk effect op zijn gezondheid houden. En wellicht besefte hij zich hierdoor dat zijn tijd beperkt was en zijn sloeg aan het componeren. Binnen een aantal jaren was zijn oeuvre gegroeid tot ongeveer 150 werken. Veel werk voor piano en vaak geïnspireerd door het landschap van Yorkshire. Hij stierf in 1922 op 23-jarige leeftijd door tuberculose. Een van zijn meest bewonderde composities is The Seven Preludes voor piano. En u gaat dit werk horen nu in een uitvoering door pianist Eric Parkin.

U hoorde Eric Parkin met Seven Preludes van William Baynes. George Butterworth was een veelbelovende Engelse componist in een tijd waarin het Verenigd Koninkrijk op zoek was naar de nationale en culturele identiteit. Butterworth, die zelf een fervent volksdanser was, verzamelde volksliederen, net als zijn collega-verzamelaars Ralph Vaughan Williams en Cecil Sharp. Die volksmuziek die verwerkte hij vervolgens in zijn composities. En ook vond hij inspiratie in de gedichten van de Engelse dichter Houseman. Hij componeerde daarop, op die gedichten dus, Six Songs from a Shropshire Lad. En deze liederen hoort u nu in een uitvoering door Benjamin Luxon, bariton, en David Willetson aan de piano.

En zo klonken Six Songs from Shropshire Lad van George Butterworth. Uitgevoerd door Benjamin Luxon, bariton, en hij werd begeleid door David Willetson op de piano. Butterworth was een grote zelfcriticus. Voordat hij in 1915 naar het front vertrok, vernietigde hij een groot deel van zijn composities, maar gelukkig is een deel van zijn werk bewaard gebleven. Zijn ongepubliceerde suite voor twee violen, altviool en cello, werd alsnog uitgegeven in 2005. En we gaan luisteren naar deze compositie in een uitvoering door het Hornstein Ensemble.

U hoorde het Hornstein Ensemble met de uitvoering van de suite voor twee violen, altviool en cello van George Butterworth. Butterworth stierf in 1916 in de eerste slag aan de Somme. Hij werd begraven aan de frontlinie bij Poitiers. Zoals gewoonlijk zou zijn lichaam later worden geborgen, maar de daaropvolgende legermanoeuvres maakten dit onmogelijk, zodat er geen grafmarkering van hem is overgebleven. Maar wel staat zijn naam op het nabijgelegen monument. U hoort nu tot slot van deze uitzending Two Songs, uitgevoerd door Broderick Williams, bariton, en Ian Burnside, piano. Allereerst hoort u I Fear Thy Kisses, en dat wordt gevolgd door Requiescat.

Tot besluit van deze uitzending heeft u kunnen luisteren naar Two Songs van George Butterworth door Roderick Williams, bariton, en Ian Burnside, piano. In deze wandeling heeft u dus geluisterd naar muziek van de Britse componisten William Baynes en George Butterworth. Informatie over de gespeelde werken die kunt u natuurlijk altijd vinden in de gids op onze site concertzender.nl. En die informatie is uiteraard ook toegankelijk als u een app hebt van de Concertzender. Dit programma werd samengesteld door Peter Simmers.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 5 van Lastige Leerling. Die lastige leerling was Beethoven. En de kapstop waaraan ik deze serie uitzendingen ophang is gebaseerd op Beethovens enigszins stroeve verhouding met zijn leraar Haydn. Die lessen begonnen pas in 1792 toen Beethoven naar Wenen verhuisde. Maar in mijn programma's neem ik een ruime aanloop en heb ik tot nu toe veel aandacht besteed aan de jeugdige Beethoven in Bonn. De vorige uitzending sloten we af met een deel uit een kantate die Beethoven als jonkie had mogen componeren ter gelegenheid van het overlijden van de Oostenrijkse keizer. Vervelend voor hem was dat het stuk nooit werd uitgevoerd. Waarschijnlijk omdat Beethovens oudere collega-componisten aan het hof jaloers waren. Maar het feit dat Beethoven als jong broekie die opdracht had gekregen, deed zoveel met zijn zelfvertrouwen dat zijn creatieve sluizen weer wagenwijd opengingen. Gevolg was dat hij tussen 1790 en 92 heel wat nieuwe stukken heeft gecomponeerd. Liederen, kamermuziek en een paar soloconcerten. Maar de enorme populariteit van de technisch steeds beter wordende piano's zorgde ervoor dat pianomuziek het best werd verkocht. De ene muziekuitgeverij na de andere werd opgericht. Er kwamen steeds meer uitstekende amateurpianisten en die hadden dringend behoefte aan nieuw repertoire. Pianosonates, daar waagde Beethoven zich nog liever niet aan. Daarvoor had hij nog te veel ontzag voor Haydn en Mozart. En hij voelde dat hij voor zoiets eerst nog heel wat compositielessen nodig had. Maar als pianist lag zijn kracht vooral in het improviseren. Daarom stortte hij zich op de variatievorm. Hij pakte dan een populair thema, improviseerde erop los en noteerde zijn variaties. Uit zijn schetsboeken weten we dat hij, voordat hij die variaties naar een uitgever stuurde, aan het worstelen was met de volgorde. Want hij probeerde met zoveel mogelijk afwisseling van tempo en stemming een lange spanningsboog te creëren. En dat is hem wonderwel gelukt in de zogenaamde Righini-variaties, WOO65. Het thema is een aria van een tegenwoordig totaal vergeten operacomponist Vincenzo Righini. Het thema zelf heeft erg weinig om het lijf, maar wat Beethoven ermee doet, des te meer. Het gaat om 24 variaties met allemaal een eigen karakter. En aan het eind gaat het geheel als een nachtkaarsje uit. Ditmaal dus geen forse slotakkoorden. Misschien dat Beethoven met dat wegsterven ironisch wilde reageren op de tekst van die aria. Die luidt Veni Amore, de liefde komt en gaat, heeft Beethoven waarschijnlijk gedacht. We horen een oude, maar vind ik uitstekende vertolking van John Ogden. Beethoven, Righini-variaties in D groot, WOO 65, dus nu.

Beethoven, Righini-variaties in D groot, WOO 65. Gecomponeerd in 1790, toen hij nog in Bonn woonde en werkte. Zelf was hij er blijkbaar wel trots op, want toen hij 2 jaar later naar Wenen verhuisde, nam hij ze mee en gebruikte ze als een soort visitekaartje bij uitgeverijen en adellijke personen. En ik vind dat hij gelijk had, want ondanks dat hij pas 20 was, horen we hier hoe rijk zijn fantasie toen al was. Voor het volgende muziekstuk maken we even een sprong voorwaarts in de tijd. We gaan naar 1793. Toen woonde Beethoven in Wenen, waar hij onder andere les kreeg van Haydn. Zijn verblijf daar en de lessen werden betaald door zijn werkgever in Bonn, de keurvorst. Ik lees een stukje voor uit een brief die Haydn schreef aan diezelfde keurvorst. Hoogheid, ik veroorloof mij de vrijheid om u een paar muziekstukken toe te sturen. Allemaal gecomponeerd door mijn dierbare leerling Beethoven, die aan mij is toevertrouwd. Ik hoop dat u deze stukken aanvaardt als bewijs van zijn ijver. Kenners en liefhebbers zullen moeten toegeven dat Beethoven op grond van deze stukken op den duur gerekend zal gaan worden tot de allergrootste componisten van Europa. En ik ben er trots op dat ik zijn

leraar ben. Ik zou het alleen erg fijn vinden als hij nog wat langer onder mijn hoede zou mogen blijven, want zijn geld is aan het opraken. Tot zover deze brief van Haydn aan Beethovens werkgever in Bonn. In het antwoord van de keurvorst lezen we dat Haydns brief hem niet had overtuigd. Want hij was erachter gekomen dat vrijwel alle composities die Haydn hem had toegestuurd door Beethoven waren geschreven toen hij nog hoog en breed in Bonn woonde. Ja, Haydn was niet in zijn eerste leugen gestikt. Een van die composities was een zonnig stuk, een octet, geschreven voor de virtuose blazers van het hoforkest van de keurvorst. Beethoven was er zelf blijkbaar wel tevreden over, want hij bewerkte het later voor strijkquintet. Beethoven, octet in S-groot, opus 103 dus nu.

Beethoven zijn vrolijke octet voor blazers, opus 103. Nog in Bonn geschreven, maar door Haydn leugenachtig opgevoerd als gecomponeerd onder zijn leiding. En er bestaat ook nog een versie voor strijkquintet. We eindigen vandaag met een bij Beethoven nogal ondergesneeuwd genre, het lied. Ze worden zelden uitgevoerd, maar toch heeft hij er bijna 100 geschreven. Een van de allervroegste liederen, hij was 13, is Schilderung eines Mädchens. De anonieme tekst komt neer op het volgende. Wil je dat ik Elise voor je beschrijf? Dan wou ik dat ik een dichter was die haar ogen zou omschrijven als flonkerende sterren aan de winterhemel. En meteen daarna draaien we een trinklied met achtergrondkoor over twee vrienden die het glas heffen en hopen op betere tijden. Technicus Ronald Visser en ik bedanken jullie voor het luisteren. Tot over een maand.

Welkom bij de Concertzender, dit is Sans Souci. Onlangs was Jacopo Rusti, een Italiaanse cellist die in Nederland werkt, zo aardig om in onze studio op te treden. Op het programma stond muziek die hij hoogstpersoonlijk had opgespoord in de archieven van Genua. En graaf Federico Taccoli had daar in de 18e eeuw een flinke collectie kamermuziek aangelegd. Deze muziek heeft vermoedelijk in zijn paleis geklonken of in dat van de Doge. In het archief vinden we muziek van bekende meesters zoals Luigi Boccherini, maar vooral veel onbekende componisten. U hoort nu een duet voor twee celli van Carlo Ferrari, een duo van Boccherini, en ook een sonate voor hakkenbord en strijkers van Gasparo Arnaldi.

Met de tintelende klanken van het hakkenbord eindigde dit trio van Gasparo Arnaldi. Details over de uitvoerenden vind je op onze website concertzender.nl. In de Genoese archieven vond Ristori ook een aantal strijkkwartetten van Pietro Nardini. Tenminste, aan hem werden ze toegeschreven. In werkelijkheid zijn ze van componist Franz Anton Hofmeister, een Weens componist uit de kringen van Mozart en Haydn. Dat neemt niet weg dat ook deze werken in Genua hebben geklonken. We horen nu het tweede strijkkwartet in C groot.

U hoorde van Joseph Haydn de paukenmessen, uitgevoerd door Anne Monoisos sopraan, Monika Groop, alt, Jörg Hering, tenor, Harry van der Kamp, bas, het Tölzer Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. We gaan verder met Michael Haydn, zijn Missa in C grote terts. Edith Carolli, sopraan, Emese Tökesi altus, Peter Gergely tenor, Peter Ser bas, vocaal ensemble Cantus Corfinus en het Safaria Barok Orkest onder leiding van Paul Nemeth.

van Michael Haydn was dit de Mis in C grote terts. Het werd uitgevoerd door Edith Karoly, sopraan, Emese Tökeshi, altus, Peter Gergely, tenor, Peter Serg, bas, vocaal ensemble Cantus Corvinus en het Savaria Barok Orkest onder leiding van Paul Nemeth. Jozef is weer aan de beurt. Van Jozef Haydn een misfragment, Sunt bona mixta malis. Hoboken 22 deel 2. De delen Kyrie en Gloria door het Tulzer Knabenkoor met begeleiding door Ander Bijlsma cello. En daarnaast hoort u Bob van Asperen klavecimbel en Anthony Woodrow contrabas.

0: Dat was tot slot een misfragment van Joseph Haydn en uit zijn Sunt Boda Mixta Malis. U hoorde de delen Kyrie en Gloria door het Tölzer Knabenkoor met begeleiding door Anner Bijls Marcello, Bob van Asperen Klavecimbel en Anthony Woodrow Contrabas. Dit programma werd samengesteld door Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam.
1: Hier is de concertzender met het programma De Wandeling. En vandaag gaan we luisteren naar kamermuziek van Fuchs. De Oostenrijkse componist Robert Fuchs wordt geboren in 1847 te Frauenthal. Hij studeerde fluit, viool, piano en orgel, maar ondanks al deze vaardigheden weet hij maar met moeite een karig bestaan op te bouwen als repetitor en leraar. Later verhuisde hij naar Wenen en raakt verbonden aan het conservatorium aldaar. Zijn composities worden aanvankelijk vrij lauw ontvangen, maar Brahms was zeer ingenomen met de schrijfstijl van Fuchs. Onder Fuchs' leerlingen vinden we vele bekende namen als Mahler, Strauss, Korngold, Sibelius en von Zemlinsky. Hij overleed in 1912 in Wenen. We gaan luisteren naar Fuchs' pianotrio in C groot, opus 22, uitgevoerd door Benjamin Frith, piano, Lucy Gold, viool en Alice Norrie, cello.

0: En dat was een hele bijzondere opname. Een beetje blikkerig klonk het wel. Het zal ook wel iets geremasterd zijn, zoals dat dan heet. Maar u luisterde naar een opname van de Wiener Philharmoniker onder leiding van de componist Richard Strauss zelf. En dat was dan de Suite der Bürger als Edelman opus 60. Dit programma, Muziek uit de Eerste Wereldoorlog, werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.
1: In Orient Express, elke donderdagavond van 9 tot 10, traditionele Oriëntaalse muziek. Met veel klassieke muziek uit India, maar ook met uitstapjes naar onder andere Japan, China en Iran. Beluister ook het themaprogramma Orient Express via onze website.

Dit is de Concertzender met meesterpianisten. In dit programma spelen grote pianisten grote, maar ook grote kleinere werken. Dansvormen spelen een belangrijke rol in zowel de muzikale als de culturele geschiedenis. Ze bieden een glimp van hoe componisten uit verschillende tijdperken beweging, ritme en expressie interpreteerden. Ook in pianomuziek wordt vaak aan dansen gerefereerd. Walsen, polonaises en mazurka's zijn bekende voorbeelden. De typische ritmes en stemmingen brengen de sfeer van de dans in herinnering. Veel componisten hebben pianomuziek geschreven waarin dansritmes ofwel direct worden geïmiteerd, of waarin het karakter en de stijl van specifieke dansvormen worden opgeroepen. Of wij die dansvormen tegenwoordig ook nog herkennen, is natuurlijk maar de vraag. Maar wellicht helpt daarbij deze extra aandacht een klein beetje, want we gaan dit uur luisteren naar één enkele dansvorm en die dans is de Allemande. Toen in Duitsland deze dans eigenlijk alweer bijna vergeten was, werd hij rond 1600 weer via Frankrijk teruggebracht. De Fransen hadden de dans simpelweg Duitse dans genoemd, ofwel Allemande. Via de latere barok in de 17e eeuw werd deze gestileerde dans weer helemaal actueel. De Allemande heeft een aantal specifieke kenmerken die het onderscheidt van andere dansen uit dezelfde periode. De Allemande wordt meestal geschreven in vierkwartsmaat, wat betekent dat er vier tellen per maat zijn. Dit geeft de dans een gelijkmatige, vloeiende beweging. Het tempo van de Allemande is over het algemeen matig tot traag. Het heeft een rustige, maar energieke beweging. De muziek van de Allemande heeft een regelmatig vloeiend ritme, vaak met een accent op de eerste tel van elke maat. Het ritmische patroon dat hieruit ontstaat straalt beweging en elegantie uit. Het kan ook syncopatie bevatten, wat betekent dat er onverwachte accenten of verschuivingen in het ritme kunnen zijn die de muziek interessant maken. De melodieën van een Allemande zijn vaak vloeiend en lineair met kleine, ononderbroken frases die elkaar opvolgen. In de barok werd de nobele en statige Allemande door paren vaak in formele settings, zoals aan het hof, uitgevoerd. Nu de vraag, hoe componeerden Bach en Händel deze Duitse dans voor het klavier? Hoe zijn zij omgegaan met de ingetogen dansbewegingen van de barok? We gaan nu luisteren naar alle Allemandes uit de zes partita's van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Andras Schiff.

U hoorde alle allemandes uit de 6 partita's van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Andras Schief. Ook Georg Händel componeerde zijn suites op basis van dansvormen. Van zijn 8 zogenaamde grote suites gaan we ook weer alle allemandes beluisteren. Ditmaal afwisselend gespeeld door Sviatoslav Richter en André Gavrilov.

Tot slot besluit de sonate in G klein en G groot van de boheemse componist Jozef Anton Stefan. Tussen begin en eind van het werk zat een periode van maar liefst 8 jaar. Stefan leefde van 1726 tot 1797. De muziek van Stefan die u hoorde dit uur werd gespeeld door Eduardo Torbianelli en hij zat achter een Andreas en Annette Stein fortepiano uit 1800. De gegevens van het uur vindt u in de programmagids op concertzender.nl. Samenstelling van fortepiano Cassandra van 8.

U luistert naar de Concertcentra en u kunt gaan luisteren naar ons programma Sans Souci, een programma vol muziek uit de klassieke en pre-klassieke tijd. Sommige mensen zijn zo getalenteerd dat je er soms moedeloos van wordt. Ze blinken uit in zo'n beetje alles, of het nu wetenschap is, of sport, of kunst. En niet zelden kijken we naar die mensen met een mengeling van de nodige bewondering, maar ook met jaloezie. Ook in de muziek zijn er zulke multitalenten. En in dit uur hoort u werk van drie componisten, die dus niet alleen uitblonken in de muziek, maar ook op een heel ander terrein. We beginnen met François Philidor. Naast componist was hij ook schaker. Wat heet, hij was de beste schaker van zijn tijd. Nu nog staat de Philidor-opening in elk leerboek voor de schaker. En ook de zogenaamde stigmat was zijn specialiteit. Als componist schreef hij vooral opera's. En we gaan dus nu luisteren naar de ouverture tot zijn opera Le Jardinier et son Seigneur.

U hoorde de ouverture tot de opera Le Jardinier et son Seigneur door het Praag Symfonieorkest onder leiding van Christian Benda. Een werk dus van François Philidor. En voor het volgende stuk blijven we in Frankrijk. Violist en componist Joseph Boulogne de Saint-Georges werd daar weliswaar niet geboren, maar maakte wel naam in Parijs. Zijn levensverhaal is heel bijzonder. Als bastaardkind van een Franse edelman en een slavin uit Guadeloupe werd hij door zijn vader erkend en op die manier kon hij de ridderslag krijgen. Hij leefde van 1745 tot 1799 en hij toonde uitzonderlijk talent in de muziek, maar ook in de sport. In Parijs maakte hij die talenten maximaal waar. Saint-Georges maakte naam als violist, componist, atleet en musketier. Zijn muziek is door de jaren heen meerdere keren opgenomen en de laatste jaren neemt zijn reputatie een vlucht. Activisten omarmen hem als zwarte componist, soms zelfs met decreet Black Composers Matter. Eigenlijk is dat jammer, want zijn muziek wordt zowel erg gepolitiseerd, terwijl er helemaal los van zijn afkomst voldoende redenen zijn om naar Saint-Georges muziek te luisteren. Zijn concerten zijn virtuoos, maar tegelijk altijd vol van gevoel en met een natuurlijke flow. Zijn bijnaam, de Zwarte Mozart, mag er dan ook zijn.

Tja, nou, dus het zoveelste bewijs dat de muziekgeschiedenis niet bestaat uit eilandjes, maar dat er vrijwel altijd dwarsverbindingen zijn. Fascinerend vind ik dat, als je dit soort gelijkenissen ontdekt. Na hun kennismaking gaan Mozart en Haydn al gauw strijkkwartet spelen. Haydn eerste viool, Dietersdorf tweede, Mozart alt en Van Hall cello. En wat staat daar nou op de lessenaars? Vooral Haydn. Ze spelen bijvoorbeeld vaak die serie Opus 20, waarin Haydn dat fuga-thema van Händel gebruikte. Nummer 1 daaruit heeft een heel bijzonder langzaam deel, een fragmentje.

raadselachtige, introverte muziek, dit deel uit Haydn's opus 20 nummer 1. Straks draaien we het deel helemaal, nu gaat het even om de vergelijking. Muziek zonder aanwijsbare thema's, nogal hallucinerend. Dit stuk werd niet alleen bewonderd door Mozart, maar iets later ook door Beethoven, die het noot voor noot overpende om een kijkje in Haydn's keuken te kunnen nemen. En Mozart was er zo van onder de indruk dat hij in hetzelfde jaar dat Haydn en hij beginnen met kwartetspelen het volgende schrijft.

lijkt toch wel erg op Haydn, hè? Ook zo zoekend en ambivalent. En in ditzelfde kwartet van Mozart, KV 428, zit een minuet dat als volgt begint.

Ja, maar in een kwartet van een jaar eerder, van papa Haydn, zoals Mozart hem altijd liefkozend noemde, zit een scherzo dat Mozart ongetwijfeld als voorbeeld heeft gebruikt.

Dit fragmentje komt uit Haydn's kwartet opus 33 nummer 2. Haydn en Mozart hebben dus erg veel invloed op elkaar en talloze raakpunten. Goed, na al deze frustrerend korte fragmentjes hebben we wel recht op een paar integrale delen. Eerst dat raadselachtige, introverte, langzame deel uit Haydn's kwartet opus 20 nummer 1, gespeeld door het Aurin-kwartet.

Langzame deel uit Haydn's strijkkwartet opus 20 nummer 1. En dan nu het deel uit Mozart's kwartet, KV 428, waarin hij zich duidelijk liet inspireren door Haydn. Ook deze muziek is weer tamelijk melodieloos, maar qua akkoorden erg interessant en voor die tijd super gewaagd. Vooral in de doorwerking, als Mozart met het muzikale materiaal gaat goochelen, horen we passages die in de verte aan Wagner's opera Tristan und Isolde doen denken, 76 jaar later gecomponeerd. De muziek heeft iets smachtends, maar ook iets dwingends. En dat bereikt Mozart door één instrument een noot te laten aanhouden, terwijl de andere drie alweer in een nieuw akkoord zitten. Hier komt dus dit vooruitstrevende langzame deel uit Mozart's kwartet KV 428.

Mozart, KV 428. Meteen het eind van Geniale Muziekvrienden. Bedankt voor het luisteren, ook namens technicus Ronald Visser. En ik ben Thijs Moor. Tot over een maand. Nog een kleine Haydn-friandise, minuet in C door Bart van Oort.

Dit is de Concertzender met de serie Latijns-Amerika en Curaçao. Deel 5, Mexico Sinfónico. In de Mexicaanse muziek draait het niet alleen om Chávez en Revueltas. Dat hoort u dadelijk met het Orquestra de las Américas onder leiding van Benjamín Juárez Echenique. Een onbekende figuur in de Mexicaanse muziekgeschiedenis is zeker José María Chávez. Over deze violist, dirigent en componist weten we niet veel. Wel is de componist aanwezig in 1844 bij de opening van het Gran Teatro de Santa Ana, het latere Teatro Nacional. De ouverture La Huerfanita is gevonden in een archief van de Mexicaanse kathedraal. U hoort een typisch Italiaanse ouverture.

Benjamin Juárez Echenique dirigeerde het Orquestra de las Américas met de ouverture La Huerfanita van José María Chávez. Ricardo Castro was in de 19e eeuw en in de vroeg 20e eeuw een belangrijk componist, pianist en pedagoog. Hij was vooral een fan van de Franse en Duitse muziek van zijn tijd. Het Minuetto opus postumo is een werk voor strijkers en het is duidelijk nog een romantisch werk vol met nostalgie.

Dat waren de strijkers van het Orquestra de las Americas, onder leiding van Benjamin Juárez Echenique, met Minuetto opus postumo van Ricardo Castro. De laatste Mexicaanse romanticus is Alfredo Carrasco, en dat horen we in zijn nostalgische Preludio Sinfonico uit 1921.

De Preludio Sinfonico van Alfredo Carrasco hoorde u met het Orchestra de las Americas onder leiding van Benjamin Juarez Echenique. Intussen zijn we aangekomen bij de vorige eeuw en staan we stil bij José Pablo Moncayo. Zijn vroegste orkestwerk is Huapango uit 1941 en dat behoort tot de meest gespeelde werken uit het Mexicaans symfonisch repertoire. Dit virtuose werk hoort u ook nu weer met het Orchestra de las Americas, opnieuw onder leiding van Benjamin Juarez Echenique.

Benjamin Juárez Echenique dirigeerde het Orquestra de las Américas met Huapango van José Pablo Moncayo. We blijven bij dezelfde componist en luisteren naar zijn Sinfonietta uit 1945. En dat is een werk voor kamerorkest. 1 trombone, een tuba, 2 slagwerkinstrumenten en strijkers. En bovendien heeft de componist daarnaast ook nog een S-klarinet voorgeschreven.

Ja, delen uit Hummels eerste mis in S, opus 80. Omdat we door Hummels nieuwe functie nu volop in de vocale muziek terechtkomen, wil ik als intermezzo's ook nog wat instrumentaals laten horen. Daarom ga ik even een jaar terug, naar 1803. Dan componeert Hummel zijn pianotrio opus 12. Het eerste deel en de finale daaruit vind ik fijne muziek. In het eerste deel woekert Hummel intelligent met maar één thema in plaats van de gebruikelijke twee. En de finale is vlot, speels en vol ingenieus gecomponeerd contrapunt. Dat wil zeggen fugatisch geschreven gedeeltes. We draaien een uitvoering door Alessandro Delia van piano, Daniela Camarano viool en Luca Maraniello op de cello.

Trio opus 12 van Hummel. Beetje Beethoven-achtig vind ik die finale vooral. Goed, en daarna gaan we weer even terug naar Hummels leven aan het hof van Esterhazy. Ik vertel even iets over zijn werkgever Nicolaus Esterhazy. Een hoofdstuk apart, deze man. Hij geeft erg veel geld uit aan kunst en heeft een kostbare verzameling schilderijen. Onder andere van Correggio en van Raphaël. Onvoorspelbaar is hij, meestal erg onaardig en meedogenloos streng. Hij is seksueel nogal actief, om het maar eens netjes te zeggen. Om zijn lusten te botvieren heeft hij een privébordeel en men fluistert dat hij wel 200 vriendinnen heeft gehad en 100 onechte kinderen heeft verwekt. Muziek speelt niet zo'n centrale rol in zijn leven als bij zijn vader, maar hij houdt erg veel van missen en hij geeft Hummel geregeld opdracht om weer een nieuwe te schrijven. In de volgende afleveringen van Herkansing voor Hummel ga ik daar uitgebreid aandacht aan besteden, want er valt daar veel prachtige muziek te halen. De eerstvolgende aflevering is op dinsdag 7 april, ook weer om 7 uur. De samenstelling en presentatie van dit programma zijn van mij en ik heet Thijs Bonger. Techniek Marco Wensveen. Wilt u reageren? Nou, stuur een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Nou, u luistert dus naar de Concertzender en voor €25 per jaar, meer mag natuurlijk ook, wordt u vriend van ons. U helpt ons dan om door te gaan met het uitzenden van muziek die je niet dagelijks hoort. Meer weten? Kijk op www.concertzender.nl. Uw steun is meer dan welkom.

Dag, ik ben Thijs Bonger met De Wandeling. Daarin hebben we tot nu toe 4 uitzendingen gewijd aan Felix Mendelssohn en dan specifiek aan wat hij heeft gedaan met het genre strijkkwartet. Al vanaf zijn 25e werd Felix gezien als een van de beroemdste componisten van Europa. Door zijn drukke werkzaamheden, hij richtte bijvoorbeeld een conservatorium op in Leipzig, kwam het er niet altijd van. Maar als hij weer eens een werk had gecomponeerd, dan stonden uitgevers in de rij en kochten het zelfs ongezien. In Engeland werd hij op handen gedragen en hij was kind aan huis bij Queen Victoria en haar muzikale echtgenoot Albert. Toch waren er, en zijn er nog steeds, mensen die bezwaren hebben tegen Mendelssohns muziek. Ik ga proberen daar iets over te zeggen. Ze vinden zijn muziek vaak te lief, te beschaafd, te sentimenteel, te veel in de richting van de wintertuin met zielige palmen in potten, van de Victoriaanse salon met beschaafd publiek dat met een scheef hoofd en een kopje koffie in katzwijm zit te luisteren. Vooral zijn pianostukken, die hij vaak Lieder ohne Worte noemde, krijgen er van langs. Te veel een zalfje voor de oren, te weinig bite en, het ergste verwijt, niet diepgravend genoeg. In een vorige uitzending heb ik die laatste beschuldiging ook nog geprobeerd te verklaren door Mendelssohns economische omstandigheden. Hij kwam uit een steenrijke bankiersfamilie en heeft nooit last gehad van geldzorgen. Daarom liet hij ook lang niet alles wat hij schreef uitgeven. Hij hoefde er tenslotte niet van te leven. En er zijn dus best veel mensen die er heilig van overtuigd zijn dat diepgravende kunst uitsluitend voort kan komen uit lijden. Schubert op zijn ijskoude zolderkamertje zonder piano, om maar een voorbeeld te noemen. Goed. Al deze mensen die Mendelssohn op grond hiervan een beetje wegzetten, zou ik willen aanraden om toch vooral te blijven luisteren. Want Felix VI en laatste strijkkwartet zou wel eens kunnen knabbelen aan hun vooroordeel. Luister, voordat ik iets over de achtergrond van dit stuk ga zeggen, maar heel even naar hoe dit kwartet opent.

Lieflijk, beschaafd, hoezo? Ik noem deze muziek ruig en heftig. En ik ga wat vertellen over de achtergrond van dit stuk. Toen ik het had over die mensen die lijden zien als voorwaarde voor het scheppen van diepgravende kunst, voelde ik dat ik me met dit ruige stuk van Felix op glad ijs begaf. Want dit laatste kwartet is wel degelijk het product van onnoemelijk leed. Maar eerst moet ik even uit de doeken doen hoe het zat met de relatie tussen Felix en zijn oudere zus Fanny. Er was bijna sprake van een symbiose. Fanny was ook een wonderkind en componeerde honderden werken, maar mocht van haar vader en de maatschappelijke normen van die tijd als vrouw niet de muziek in. Van jongs af aan legde Felix elk werk dat hij schreef eerst voor aan haar en accepteerde ook haar kritische opmerkingen. In een van de duizenden brieven die Fanny aan Felix schreef, toen hij weer eens op reis ging, lezen we: "Vaarwel, vergeet niet dat je mijn rechterhand bent en mijn oogappel en dat daarom zonder jou de muziek voor mij betekenisloos is." Die brief spreekt duidelijke taal. Zij noemde Felix altijd mijn kleine Hamlet en Felix sprak haar vaak aan met mijn lieve Cantor. Goed, maar nu verhuizen we naar Frankfurt op 12 mei 1847. Felix was net terug van een wekenlang uitputtend verblijf in Engeland, waar hij 6 maal zijn immens populaire oratorium Elias had gedirigeerd. Hij had daar zoals gewoonlijk weer alles gegeven en stond op de rand van een burn-out. 2 dagen na zijn aankomst kreeg hij bericht dat Fanny plotseling aan een beroerte was overleden. 41 was ze pas. Toen hij dat hoorde, slaakte hij een ijselijke kreet en viel flauw. Achteraf denkt men dat hij toen ook werd getroffen door een lichte hersenbloeding. Te zwak om te reizen, kon hij niet eens bij haar begrafenis aanwezig zijn. Hij raakte in een diepe depressie en probeerde een paar maanden lang weer op kracht te komen in zijn geliefde Zwitserland. Hij logeerde in Interlaken. Vrienden die hem daar opzochten zagen dat hij plotseling sterk was verouderd en gebogen liep. 38 was hij toen pas. Wandelen, tekenen en schilderen, dat deed hij bijna dagelijks. En hij begon aan een strijkkwartet. Bovenaan zijn manuscripten schreef Felix altijd de letters HDM, een afkorting van Hilf du mir, zoiets van God sta me bij. Door de droevige omstandigheden kreeg die afkorting boven dit kwartet nog eens een extra lading. En uiteindelijk kunnen we dit stuk toch wel zien als een soort requiem voor Fanny. Het kwartet, met als opus nummer 80, barst bijna uit zijn voegen van alle opgekropte emotie. We gaan luisteren naar een gepassioneerde uitvoering door het Franse Quatuor Ébène.

Dat was Mendelssohn's zesde en laatste strijkkwartet, opus 80, gespeeld door het Quatuor Ebène. Felix schreef het in Zwitserland toen hij daar weer op krachten aan het komen was, na de schok van het plotselinge overlijden van zijn innig geliefde zus Fanny. Hij voltooide het in september 1847. Weer terug in Duitsland kreeg hij kort achter elkaar twee hersenbloedingen en in november blies hij hartverscheurend zingend de laatste adem uit, 38 jaar jong. Omdat Felix' laatste kwartet, dat we net hoorden, een soort requiem was voor zijn zus Fanny, lijkt het mij interessant om verder te gaan met Fanny's enige proeven in het genre strijkkwartet. Zij schreef het in 1834 en het stuk zit, net als dat van haar broer, vol passie. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Stuur een mailtje naar thijs.boor@concertzender.nl. thijs.boor@concertzender.nl. We gaan weer luisteren naar het Quatuor Ebène.

U hoorde Haydn's kwartet in C grote terts, opus 33 nummer 3, door het Quatuor Mosaïque. Als aanvulling krijgt u nu nog te horen door het Hagen kwartet, het kwartet in F klein, alleen het adagio, een prachtig adagio. En daarmee sluiten we dit programma af. Het strijkkwartet van Leo Samema en de techniek werd verzorgd door Dirk Winkel.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van In de Schijnwerper, voorheen ons programma Componist van de Maand. Bij regelmaat kiest de Concertzender voor een bepaalde componist en die zetten we dan in de schijnwerper in die periode. Dat doen we op de werkdagen tussen 4 en 5 uur. En dit keer in de schijnwerper Robert Schumann, die leefde van 1810 tot 1856. En we beginnen deze aflevering met het strijkkwartet in F groot, opus 41, nummer 2. Schumann heeft dit gecomponeerd in 1842. De delen zijn Allegro vivace, Andante quasi variazioni, Scherzo presto en Allegro molto vivace. Het werk wordt uitgevoerd door het Kuikenkwartet.

En we begonnen deze aflevering van In de Schijnwerper met muziek van Robert Schumann met zijn strijkkwartet in F groot, opus 41, nummer 2. Het werd gespeeld door het Kuikenkwartet. Het tweede stuk op het programma van dit programma is Dichterliebe, opus 48 uit 1840, op gedichten van Heinrich Heine. U hoort de bariton Jorma Hininen samen met pianist Ralph Cottoni.